Oh, wat ik met erbij dat ik in radio oké, ik ben zie ten uur dat ik er aan het gaan kijken. Minus, ik ben gewoon op de boeien dat hij is raam, maar zo jij mijn programma je oké. Ah, jij toch wel naar de boeien zie je, je bent gaan naar de boeien naar de boeien, maar in de boeien naar de tij. Ah, ja, gaan we in kan de tijd gaan naar de boeien zie je. Maar de zaken op bana, je boeien zie, kan dan te kunnen naar de opa, opa, papa. Sena kau kira uruing, ina lu nara tay ni kaira keng ko. Kau, esan, ina pun kau kerana de uruing di kaki ke, daya ke, to pun kau pun ko te rara nara sabu busi ayo ke, ngaya nak kau kerana uruing tu utan nak daya ke, enang datang de itu kunaiyo. Sena kau meurut nora nak kunante, temane.